0: verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. Drie anderen zijn gewond geraakt. Twee 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever twee Palestijnen neergeschoten. Eén van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. Hans Anders haalt de nieuwste camerabril van Meta direct uit de winkelkanalen. Aanleiding is de toenemende ophef over de privacyrisico's rond het apparaat. De slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar bevat een kleine ingebouwde camera en een AI-assistent. Omdat je er onopgemerkt mensen mee kunt filmen en fotograferen, staat de slimme bril in de volksmond bekend als de gluurbril. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minsters van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Luister naar Nachtwacht. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. Hans Anders haalt de nieuwste camerabril van Meta direct uit de winkelkanalen. Aanleiding is de toenemende ophef over de privacyrisico's rond het apparaat. De slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar bevat een kleine ingebouwde camera en een AI-assistent. Omdat je er onopgemerkt mensen mee kunt filmen en fotograferen, staat de slimme bril in de volksmond bekend als de gluurbril. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Mensis van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Buchholz O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Juri Minsters van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit is Radio Emmeloord. Uit de veren met Freer de Vries.
1: En daarmee werd het 7 minuten over de klok van 7 uur. Goedemorgen. We begonnen een lekker soulful. Aquarius. Let the sunshine in. The Fifth Dimension uit 1969. Uit de musical Hair natuurlijk. Vrijdag 2 oktober 2026, aflevering 34 vanuit de Veren op Radio Emmeloord. Hartelijk welkom allemaal. Muziek, daar zitten we hier voor. Hier is een liedje van Art Garfunkel uit 1979. Bright Eyes.

filmmuziek van Art Garfunkel. Dat kwam uit de film Watership Down. In Nederland beter bekend onder Waterschapsheuvel. Je hoorde Bright Eyes. En nu begint het te regenen, hoor ik wel. Daar zijn we niet blij mee, maar... Ja, een stukje muziek achteraan, dat is beter. John Bon Jovi. Hij ging een soloalbum maken. Dit is Midnight in Chelsea uit 1997.

0: John Bon Jovi, Midnight in Chelsea. Ah, dit is toch zulke leuke muziek om mee wakker te worden.
1: Dit is Radio Emmeloord op middengolf 747 AM.
0: En daar krijgt hij applaus voor, Hans Hogendoorn. Dat was het toch niet voor hem. Bruce Springsteen. Een hit in 1985. Het is al veel eerder opgenomen, maar Rob Stenders ontdekt het. Zette het in de verrukkelijke tips. Ja, nu zie je altijd nog een hit. Iedereen kent het, maar het staat ook heel hoog in de top 2000 ieder jaar weer. Dit is de live uit.

Prachtige live uitvoering van Bruce Springsteen. En je hoorde Trapped hier op Radio Emmeloord. We blijven even mooi doorgaan. Stevige muziek. Hier is Hubert Tank.

het uiteenvallen van Aphrodite Child. King Demis Russo solo verder. Ja, en John, nee, en Vangelis ook natuurlijk. Vangelis Papatanagio, want die staat ook in die band. Dit was Forever and Ever uit 1973. En omdat we toch een beetje in de nazomer zitten. Dus, het is toch wel lekker weer hoor. Anneke Grunlo nog maar een keer uit 1962 en Brandensand.

0: Anneke Grunlo en Brandon Sand hier op Radio Emmelo. Het bedraaien van alles en alles door elkaar. Dat hoor je ook wel. Het is even over de klok van 19:30. En ja, dan is het toch altijd tijd voor ons vergeetmenietje. En het is vandaag wel een vergeetmeniet. Want het is een hele lange, maar we draaien hem helemaal. Alice Cooper, Halo of Lies, onder het motto van...
1: Onbekend, maar niet onbemind.

0: Zo. En dan kwam er nog een stukje achteraan. Halo of Lies hoorde je van Alice Cooper. Nergens ter wereld werd het een hit. Alleen hier in het kleine kikkerlandje aan de Noordzee. Daar werd het een hele grote hit voor hem in de top 40.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM747.
0: En het mooiste was van het nummer, het duurde 8 minuten en 13 seconden, dat het niet op een singeltje paste toen, toen dat allemaal nog op vinyl stond. Dus ze knipten hem gewoon in twee, en deel 1 op de A-kant en deel 2 op de B-kant. Alleen op het album stond hij dus helemaal, en ja, tegenwoordig kan het ook gewoon op een cd'tje. Of zoiets. Goed, Four Non-Blondes. 1993 en what's up?

0: Four Non Blondes en What's Up uit 1993. Ja, allemaal hier.
1: En nu zit deze dag.
0: Ik denk het wel. Cliff Richard.

0: Zo, Cliff Richard's eerste poging om het Eurovisie Songfestival te winnen. Dat lukte niet. 4 jaar later probeerde hij het nog een keer met... hoe heet die ook alweer? Nou, daar kom ik even niet op. Dit was Congratulations uit 1968.
1: Bij de volgende toon is het 7 uur 47 minuten precies.
0: Klopt niet helemaal, want het is al 48:30. Dus ja, dan ben ik toch wel een beetje te laat. Maar dat maakt niet uit. We draaien de nieuwe van U2. Hier is Silencio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: The new single van U2, Silencio, komt uit tijdens dat ze 50 jaar bestaan. 50 jaar geleden hing Larry Mullen Jr. een briefje op het schoolbord in de hal van Mount Temple. En daar vroeg hij om wie een band met hem wou beginnen. Nou, daar kwam reactie op dus. Dat werd U2. Hier is R.E.M. Dit komt in 1991. Losing.

0: R.E.M. en Losing My Religion uit 1991.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM747.
0: En hier is Blondie. 1978 en Present Dear.

Presence, dear. Hoorde je van Blondie. En aan het begin van het programma hoor je ook altijd dit nummer. Daarom draai ik hem nu maar een keer even helemaal. Tot aan het nieuws van 8 uur. Hoor je Jean-Michel Jarre en Equinox. Dus tot zometeen, na het nieuws. En weer, dan zijn we er weer.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In tal van Franse steden waren er gisteren scholierenacties met brandstichtingen en vernielingen. Die waren gericht tegen het onderwijssysteem. Franse media melden dat er 900 scholierenacties zijn geweest. Sinds de blokkades dinsdag begonnen zijn honderden manifestanten gearresteerd. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daar blijven vandaag de middelbare scholen dicht. Door de extreem lage waterstanden op de Nederlandse rivieren kunnen Rijkswaterstaat-meetvaartuigen niet meer meten. Op sommige plekken is het ondieper dan 125 centimeter. Schippers moeten zelf inschatten of varen veilig is. De Rijn bij Lobith registreert momenteel 545 kubieke meter per seconde, wat het augustusrecord van 614 kubieke meter ruimschoots bereikt. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen grijpt in om malafide makelaars aan te pakken. Tot nu toe controleerde de sector zichzelf nog, maar veel consumenten hebben slechte ervaringen. Straks moeten alle makelaars verplicht in een beroepsregister. Wie de regels overtreedt, kan uit het register worden geschrapt en mag het beroep niet langer meer uitoefenen. Ook komt er een centraal klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. En een maand na de zware geweldsincidenten in Overasselt is de rust nog lang niet terug in het dorp. Burgemeester Jurie Minsens van Heumen trekt aan de bel en wil dat Den Haag meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Vooral buurtgenoten die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen knijpen hem behoorlijk. Zij vrezen straks voor nieuwe spanningen en onrust als de familie weer terugkeert naar het dorp. Het weer tenslotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou maar te vieren!
3: Love non-stop.

0: We waren er weer twee. Een flop non-stop. We begonnen met Yellow van Coldplay. Daarna LA Woman van The Doors uit 1972 hier op Radio Emmeloord.
1: Uit te vieren met Freek de Vries.
0: Inderdaad, en die is er weer. Tot de klok van 9 uur. Hier is er eentje van de Bay City Rollers. Want in 1976, I only wanna be with you. I don't know.

The Bay City Rollers. And I only want to be with you. Als ik me niet vergis, komen we die later dit jaar vast nog wel eens een keer tegen. En dan misschien beginnen volgend jaar in de coverback. Maar dat zien we dan wel weer. Wil je me helpen samenstellen met dit programma? Uit de veren 747@gmail.com. Dan draaien we het voor je. Hier is Boston.

Boston hoorde je in Amanda uit 86. Dan gaan we nog 10 jaar eerder. Met weer een mooie rock ballad. Dat kan allemaal hier op Radio Emmeloord. Hier is Netherite. En dit heet Love Hurts.

0: Rudolf Hertz Nazareth uit 1976. Goedemorgen.
1: Dit is Radio MLO.
2: With much more music.
0: Right on. Jazeker, 1992. Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart.

0: Lekkere country rock van Billy Ray Cyrus. Een achy breaky heart. Dat hoor je allemaal hier op Radio Emmeloord. Want dat, daar luister je naar, toch?
1: Wonderful Radio.
2: Uit de kofferbak.
0: Inderdaad, uit de kofferbak. Daar draaien we nu twee nummers uit. Je weet sinds vorige week dat we dat omstreeks 8:30 doen hier op Radio Emmeloord. Ik heb er eentje uitgezocht van Bob Dylan. En ja, daar kun je wel aan de gang blijven natuurlijk, want die heeft zoveel geschreven die gecoverd zijn allemaal. Maar dit is er eentje van, Blowing in the Wind.

0: Zo, de kofferbak van deze week. En je hoorde Bob Dylan, want die schreef het in 1963 en bracht het toen zelf uit. De Hollies kwamen 6 jaar later, want die hoorde je daarna. Blowing in the Wind.
1: Dit is Radio Amyloid.

0: En ook dit was een cover. Maar dat maakt niet uit. Clouseau hoor je uit België. En laat me nu toch niet alleen.
1: Spreek de Vries op Radio Emmeloord.
0: En wij gaan door met de Ides of March. 1970. Dit is Vehicle.

0: Nigel March and Vehicle. Daarmee werd het 16,5 minuut voor de klok van 9 uur.
1: Countdown 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 747 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: Dit komt in 1968, Barry Ryan. Hier is Eloise.
3: Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows.

0: Barry Ryan, 1968 en Eloise. En daarmee werd het bijna 10 minuten voor de klok van 9 uur. En dus zijn we een beetje te laat voor dit.
1: Time for gospel rock.
0: Maar dat maakt niks uit. We draaien gewoon Cutlass en The Wind of Change.

Zo, Cutlass. En is dat rock? Gospel rock? Of is het dat niet? You Are a Wind of Change uit 2006. En hier is Axis.

0: lekkere 70s muziek van Axis. En je hoorde Someone uit 1972.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
0: En we draaien er een instrumentale. Ja hoor, hier is een Early Bird van André Brasseur.

0: Goed, André Brasseur was de laatste voor vandaag. Ja, dit is ook nog een instrumentaal, maar Early Bird, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week, vrijdagochtend, even na 7. Dan zijn we weer terug met een nieuwe...
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. Fiona Ome van Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de situatie vreselijk omdat het complete goederenvervoer vastloopt, zowel op het water als op de weg. De Amerikaanse Cresta Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw momenteel levensreddende zorg. Pike overleefde de dodelijke injecties die ze deze week toegediend kreeg, waarna de autoriteiten haar met spoed naar het ziekenhuis brachten. Ze zat al jarenlang vast voor het doodmartelen van een 19-jarige vrouw aan het eind van de vorige eeuw. Hevige scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. Het protest slaat intussen over naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Maar niet iedereen in Katwijk is blij met het besluit. Heel wat inwoners maakten zich de afgelopen tijd flinke zorgen over de komst van het reusachtige complex. Met name vanwege de mogelijke impact op het milieu. Het weer ten slotte. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud. Oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. De Amerikaanse Christa Pike ligt na haar mislukte executie in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in Katwijk komt een enorme medicijnfabriek. In de fabriek gaan straks 500 mensen aan de slag om diabetes en afslankpillen te maken. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen. En dit brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargeul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter ingeschopt. Op de video is gezien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouwe Ouwe Show met

you'll never leave.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister
4: recht
3: aan uw toestand.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars hier zijn, die allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. En wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit studio nummertje 2. Het dameskoortje is er ook weer bij, zoals jullie kunnen horen. Love Me Tonight was de allereerste grammofoonplaat van Tom Jones. Dat was toch heerlijke muziek uit de jaren 60. We blijven even in de jaren 60 hangen. Met deze. Oh, die mensen hebben er zin in. Ze knallen hem erin. Hier zijn de Four Tops met It's the Same Old Song.

Het is een bekende oude liedje of niet? Zoals met It's the Same Old Song van de Four Tops. Dan gaan we houden show met deze. Kennen we deze nog eens in de Hollies.

Karen, wat een mooi of niet soms van de Hollies. Heerlijke koffie ook in de studio aanwezig. Nou, dan gaat het altijd goed. Als er koffie is, dan is het goed. In Nederland, hier zijn de Shoes.

0: geweldige stemgeluid van Theo, van Ness en van de Shoes. Met de deren van Vers tegen erbij met Shoes. En na na na hier in de programma.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: Inderdaad, de hits van toen uit de jaren 60. Daar zijn we in beland nog steeds met Sonny en Thierry.

de beat goes on. En we gaan maar door en we gaan maar door. Ja, dat zijn we zeker van plan met de Gouden Oude Show. We gaan maar door en we gaan maar door. En de muziek gaat ook maar door met In the Middle of the Road.

heerlijke muziek, echt tijdloze muziek van The Middle of the Road met de Soleil. Soleil, kennen we deze nog? Dat is een ringje van Mistral. Met de Neon City. Hoor je niet zo vaak meer, hè? Nee, en daarom is de gouden oude show om dit nog een keertje te laten horen met de Neon City. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het programma.

0: was begonnen. Een heerlijk plaatje of niet, soms Scott Fitzgerald met Yvonne Killy met If I Had Words.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
0: Het is toch heerlijk, die Gouden Ouwe Show met de hits van toen. Die we allemaal nog wel herkennen, zoals deze. Dit komt uit de jaren 70, rond 78.

terug naar de jaren 70. Veel gedraaid toen de tijd op Radio Miramico Internationaal. You know I love you. Touché, je termen van Shake. Dit komt uit 1977. Hier zijn de Guys and Dolls.

Het was een dikke nummer 1 hit. Toen de tijd in de jaren 70 in de Mia Miko's top 50. Elke zaterdagmiddag. Op die 319 meter van de middengolfband. Dat weten we allemaal. Natuurlijk nog heerlijke muziek van toen. De gouden oude shows als deze. Kennen we deze nog? Nou, deze is niet zo bekend meer. Van Barry en Aline met The Bad Times.

keer was ze verdwenen, Cindy Passie. Heerlijke zomerse muziek, of niet, zoals deze, van Julio. Hier is Julio Iglesias met de mooie plaat toen de tijd. Dat is inderdaad de titel.

toch wel mooier zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de show van naam Julio Iglesias met Manuela. De man met de pet achter de piano, Gilbert O'Sullivan.

0: mooie tune klinkt weer op het einde van het eerste gedeelte van de show. Tot straks in het tweede gedeelte met nog veel meer mooie muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De NS zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost het spoorbedrijf jaarlijks miljoenen euro's. Amerika stuurt 7 extra marineschepen naar het Midden-Oosten, waaronder de Theodore Roosevelt. De schepen vertrokken vanuit San Diego en arriveren half of eind november. Aan boord zijn zo'n 9000 militairen en dat brengt het totaal op circa 50.000 Amerikaanse militairen in de regio. Schippers op de oostelijke rivieren moeten het de komende tijd grotendeels op eigen inzicht doen. Het water staat namelijk zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte van de vaargul niet meer eens kan opmeten. Het probleem speelt onder meer op de IJssel, de Nederrijn, het Pannerdenskanaal en een groot deel van de Waal. En bizarre beelden uit het Russische Dagestan. Daar is een doodsbange toeriste dwingend een kloof van bijna 80 meter in geschopt. Op de video is gezien hoe instructeurs de smekende vrouw uitlachen terwijl ze op de rand van de afgrond zit. Wanneer ze weigert te bungee jumpen, trapt een medewerker tegen de achterkant van haar knieën, waardoor ze doorknikt en het ravijn invalt. Zulke extremiteiten gaan helaas niet altijd goed. Eerder dit jaar kwam een 21-jarige Braziliaanse nog om het leven bij een bungee jump. Het weer nog. Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vanmiddag goed door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Ook de komende dagen houden we het mooie nazomerweer vast. Al moeten we 's nachts en in de ochtend wel rekening houden met mist. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen, of niet soms, van Cliff Richard met Angel. Over mooie muziek gesproken. Oh, dit is een hele mooie. Hier zijn de Cats.

blijft toch mooi, blijft toch prachtig of niet? Soms Lia van Dekkert. We blijven nog even in de jaren 60 in het tweede gedeelte weer van de show. Hier is Neil McCarter.

boeiend. Ik ken ook van de Santana, maar dit is toch wel het origineel met C's Nodera. Dat was er eentje van Neil McCarter. Nog een uit de jaren 60. Ach, maak het uit.

voorlopig niet, hoor. We zijn niet van plan om er van door te gaan. Nee, Mary Hopkin was dit met Goodbye. Dit zijn de mensen van, ach, we kennen hem allemaal, hè, van de Fortunes van Radio Caroline. Maar dit was die andere grote hit van hun met Seasons in the Sun.

medley van hits. Een hele heerlijke plaat, een heerlijke plaat moet ik zeggen. Van de Disco Samba, van de Two Man Sound. De gouden oude show, als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. We gaan wat doen, Een hele oude uit het jaar 1950. Nou, dat is inderdaad wel terug in de tijd. Maar we kennen hem ook van Nederlandse artiesten. Ja, straks de oplossing, straks de oplossing.

is het een oudje of is het geen oudje? Wat een leuke plaat of niet soms. Hè? En dan de oplossing, de Nederlandse artiest. Wie heeft hem gemaakt in het Nederlands? Ach, dat weet iedereen natuurlijk wel. Dat was er eentje van Nico Haak. En die was dan getiteld Moe zijn. Ja, Moe zijn. En deze was getiteld The Music. We gaan terug naar de jaren 60. Weer een klein stapje voorwaarts. Met deze van Petula Clark.

0: met de ontzettend grote hits in de jaren 60. Met Don't Sleep in the Subway. Ja, de Downtown en Jorge de Wand waren geweldige muziekjes, of niet soms?
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: De Gouden Ouwe Show deeltje 2 met Bonnie Tyler. Hier is ze nog een keertje in het programma met Lost in Friends.

stemgeluid van Bonnie Tyler hier in het programma met The Last in Friends. Dit is ook leuk, dit. De meneer Cannibal. Dat wordt opletten.

0: Ja, meneer de kannibaal, opgegeten. Wel, ja, er blijft niks meer van over, moet ik zeggen. Dat was er eentje van Andy Fischer.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Oftewel, ik zit op de Noordzee en ik draai platen. En ik doe het elke dag, want het kan niet laten. Het Mia Amigo strijdlied met Frank van der Mast en Mark Jacobs. Toen de tijd in het jaar 1976. Maar dit is het origineel. Rick Dees en His Cast of Idiots.

Disco Duck met Rick Dees en His Cause of Idiots. Ja, ik zing gewoon, ja, ik zing de andere tekst mee. Ik ben helemaal van in de war. Ik zing gewoon de andere tekst mee van het strijdlied van Mi Amigo Internacional.

onder het mom van een beetje liefde in je hart, oftewel de Loving Awareness Sound van Caroline. Put a little love in your heart van Jackie Dicke de Chano. Kennen we deze nog? Dat is een hele leuke plaat, moet ik zeggen. Brigitte Bardot.

Wat de plaat me wel leuk vond, moet ik zeggen, van Brigitte Bardot, oftewel haar. De Zangria-plaat, ja. Het is ook een mooie, de jaren 60, de Foundations.

ik een gouden oude plaat of niet. Soms is echt zo mooi. Als je deze goed denk je, oh, wat is het nog mooi. Wat is het nog mooi, prachtig in de Battle Days. Dat was er een keer van de Foundations. Al zo tegen het einde alweer van de gouden oude show. Voor deze keer, wat gaat het toch snel. Hè? 1975, hier is Abba.

Ja, ja, zeg maar ja. Ja, dat doe je op een stadhuis, hè. Dan zeg je gewoon ja. I do, I do, I do. 1975, dat was er eentje van Abba. We gaan even kijken op de klok. Nog een plaat of twee. Toch, ja, nog maar een plaat of twee. Wat gaat het toch snel, hè? Het gaat veel te snel. En als je het leuk naar je zin hebt, dan zit ook de tijd weer zo voorbij. Net zoals deze, met John Lennon, met Nine Dream.

toch een mooie plaat of niet? Soms van John Lennon met de Nine Dream. We gaan boodschappen doen. We gaan boodschappen doen. Tenminste, als je dit muziek hoort, dan denk je aan die reclame dat we boodschappen gaan doen met de George Baker Selection met de Little Greenback.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De inflatie is afgelopen maand opnieuw licht gestegen, dat meldt het CBS. Het leven werd gemiddeld 3,4% duurder tegenover 3,3% in augustus. De stijging heeft vooral te maken met duurdere brandstoffen als benzine en diesel. Ook de gestegen prijzen voor stroom en gas duwen het cijfer omhoog, dat stelt een econoom van het CBS. Boodschappen werden wel een fractie goedkoper, maar volgens het statistiekbureau is die meevallen van korte duur. Sportmerk Nike gaat weer snoeien in het personeelsbestand. Het bedrijf kampt met tegenvallende verkopen en een sombere prognose voor de komende jaren. Om de kosten te drukken gooit het concern de organisatie opnieuw op de schop. Dat herstructureringsplan moet de komende 5 jaar zo'n 2,5 miljard euro aan besparingen opleveren. Het is niet de eerste keer dat het sportmerk naar deze maatregel grijpt. Nike bevindt zich al langer in zwaar weer en voerde de afgelopen jaren meerdere ontslagrondes door. Zware scholierenprotesten leggen vandaag zo'n 400 Franse scholen plat. De jongeren demonstreren tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Gisteren liep het op meerdere plekken flink uit de hand met geweld en felle confrontaties. In Marseille werd zelfs schoolpersoneel overgoten met benzine. En de Nederlandse spoorwegen zet sinds deze maand drones in om graffiti-spuiters op het spoor aan te pakken. In het buitenland werkt deze aanpak al goed en de NS hoopt hier hetzelfde resultaat te zien. De drones zoeken gericht naar indringers op opstelterreinen en kunnen onbevoegden direct toespreken dat ze het terrein moeten verlaten. Schoonmaken kost veel geld, dan gaat het jaarlijks om miljoenen euro's. Het weer tenslotte. Vanmiddag krijgen we de zon flink te zien. Af en toe trekt er wat bewolking of een wolkensluier over. Maar de zon pakt overduidelijk de hoofdrol. Het wordt bovendien aangenaam warm met 19 tot lokaal 21 graden. En dat is bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag en alweer live vanuit Studio 19 in een zonnig Emmeloord.

0: Dit is Radio Emmeloord
1: op AM en DHB+.
2: En dan heb ik een verzoekje van Aafke Postma. En ze schrijft: Dick, graag op deze mooie zonnige herfstdag Bryan Adams met de Summer of 69. Alvast bedankt.

Een hele goede middag voor al onze luisteraars via DAB+, de Middaghof en online. En ook Aafke Postma, Gert Meppelink, Ron Bisschop, Jan Oosterveen en Jan Brandenburg.

Ja, Annelies keek een beetje bedenkelijk bij dit nummer van vader Abraham. Jij en ik blijven bestaan. Maar het stond toch echt in de Noordzee top 50 in september 71. En Annelies bracht net lekkere boterhammen. En ik wens iedereen smakelijk eten.

Ja, middle of the road met Soli Soli. En dat proberen wij ook te zijn, een middle of the road station. En hier is Steve Harley met de Cockney Rebel, Make Me Smile. Ik draai het speciaal voor Jan Brandenburg in Meppel.

dat is muziek waar ik een beetje melancholiek van word op deze vrijdagmiddag. Springwater met I Will Return. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

En ook dit stond in de Radio Noordzee Top 50 in september 71. Ja, dat was natuurlijk Herman van Keeken met Papi loopt toch niet zo snel. En nog een nummer uit die hitlijst, Earth and Fire. Speciaal voor Dikkie Denkers.

0: like you makes it hard to live without somebody else, someone like you.
1: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De 42 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8% op jaarbasis, het hoogste niveau sinds september 2023. In augustus bedroeg de inflatie nog 3,2% en in februari zelfs 1,9%. De stijging wordt veroorzaakt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

prachtig nummer van Twice is Much, Sitting on the Fence. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, zo is het leven. The winner takes it all. Dat was natuurlijk ABBA. En vanuit deze studio wens ik een hele goede middag voor Dickie Denkes, Hans van Dijk, Johan de Graaf, Willem Keekstra en Co Kwak.

Ja, of dat nog glas was, dat weet ik niet. In ieder geval, Peter Koelewijn met zijn Rockets, Kom van het Dak Af, is meerdere malen een hit geweest in Nederland en is ook meerdere malen opgenomen.

Ja, de Wits, Queen of New Orleans. Dat waren Redbone. En die heb ik voor een met That Was Yesterday.

Sir Henry met Camp. Dat was vroeger een uitdrukking van, ja, ik weet niet precies. Ik draai ze nu dan nummers uit de top 50 van Radio Noordzee van september 71. En dit is er ook eentje. Michelangelo met Du bist meine Liebe.

Ja, Flash and the Pan. Waiting for a train. Ja, die is er nog niet in Emmeloord. Ik heb een verzoekje, had ik al om 10:50, maar toen had ik al een ander Nederlandstalig plaatje klaarstaan. En dat is, zeg maar, van Bert en Gea, maar in dit geval van Bert. U kent ze vast wel van het Drieluik. En Bert schrijft: hoi Dick, kun je een plaatje van de kast draaien speciaal voor Gea, die 1 oktober 66 is geworden. Als het lukt, dan het nummer Raak of Hart van mijn gevoel. Groetjes, Bert. Gea, hartelijk gefeliciteerd. En hier is Raak.

0: Ja, dat was de kast met Raak, aangevraagd door Bert voor de jarige Gea.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

En dat was natuurlijk BZN en toen in de nieuwe samenstelling. En het was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug zondagavond 9 uur of maandag 12 uur. Ik wens u een heel prettig weekend en graag tot de volgende keer. Na 2 uur kunt u luisteren naar Peter de Wit met een oude top 40.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. 40 Afghaanse mannen die de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten, worden definitief niet naar Nederland gebracht. De Hoge Raad wees hun eis vrijdag af en liet de uitspraak van het gerechtshof in stand. Omdat ze voor een lokaal bedrijf werkten, is Afghaans recht van toepassing en geldt voor Nederland geen zorgplicht. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een medicijnfabriek in Katwijk goed nieuws voor de Nederlandse en lokale economie. Het Amerikaanse Eli Lilly investeert $3 miljard in een fabriek voor diabetes en afslankpillen bij het Valkenburgse Meer. De Katwijkse gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel. Meer dan 400 Franse scholen zijn gesloten vanwege aanhoudende scholierenprotesten tegen achterstallig onderhoud, te grote klassen en het lerarentekort. Gisteren werden ruim 1900 mensen aangehouden en raakten 300 politiemensen gewond. De schade in de regio Auvergne-Rhône-Alpes wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Ook in Luik blijven scholen dicht. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Oh, wat een heerlijke romantische plaat op deze zaterdagmiddag. Het is zaterdag 25 september 2021. We gaan 50 jaar terug in de tijd. Terug naar 5 september 1971. De Radio Veronica Top 40. De 7e jaargang nummer 39. En zo heet nummer 40 James Taylor. Een autoalarmschijf. 5 weken lang stond hij in de top 40. Hij is toch wel richting de uitgang aan het gaan. Vorige week nummer 27, deze week nog op nummer 40. Op het randje. Het nummer heette You've Got a Friend. 6 nieuwe binnenkomers in deze top 40. En de eerste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 39.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Jen, het is toch tijd om wakker te worden. Het is een minuut of 3:12 geworden. Radio Emmeloord, de top 40 van 50 jaar geleden, 1971. 25 september 1971. Op 39 een nieuwe binnenkomen van Herman Lippinkhoff, een karavaan. En Marianne op nummer 38. Twee plaatsen verlies in de vierde week notering. Vorige week dus op nummer 36. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Met de top 40 van 50 jaar geleden. Fijn dat je afgestemd staat trouwens. Ja, vinden we hartstikke leuk. Alweer een nieuwe binnenkomer. Dit is de band zonder naam op 37.

eerlijk zeggen, had je deze plaat toch herkend? Let Your Yeah Be Yeah. De Pioneers, nieuw binnen op nummer 36. En daarvoor de Bad Bad Woman van de band zonder naam, oftewel BZN. Ook nieuw binnen in de top 40 van 50 jaar geleden. 6 nieuwe binnenkomers. De allerhoogste nieuwe binnenkomer vinden wij op nummer 24. Zijn we nog niet aan toegekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben zo blij dat ik deze plaat nog één keer mag draaien in de top 40 van 50 jaar geleden. Vorige week op nummer 29. 6 plaatsen verlies voor The Doors. Deze week op nummer 35. En de Riders on the Storm. 9 weken lang in de Radio Veronica top 40. Het is een voormalig alarmschijf. Je hoort het hier allemaal op Radio Emmeloord DAB+. En online via www.radioemmeloord.nl. Dit zijn de Doors en de Riders on the Storm.

testsong. Hè? Ja, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk naar de algemene beschouwingen gekeken. Ja, ja, ja, ja. Ach, het eigen risico blijft €385 en verder gaan we er een beetje op achteruit. Nou, goed, ja. We kunnen tenslotte niet allemaal Willem-Alexander heten, hè? Want dan ga je er weer iets op vooruit. Bijzonder allemaal, hè? Goed, laat maar gaan ook eigenlijk. Het zit wel goed, jongens. 4:05, Radio Emmeloord, de top 40 van 50 jaar geleden. Je hoorde de Military Madness, nieuw binnen op nummer 33. En het is op zich best wel een hele leuke plaats. Ja, toch? Voor niks. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik

Jumbo Wilde Bras. Oftewel Wilde Bras. Met een prachtige plaat. Sombras. Vorige week binnengekomen in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40 op nummer 38. 7 plaatsen winst deze week. We vinden hem dus op nummer 31. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het wel gezellig klinken hoor. En een beetje piratenzender hier in het noorden van het land. Kan je hier gewoon heel veel verzoekplaatjes op noemen. Moet je wel wat meer galm hebben. Het is Radio Emmeloord op DAB+. Het is 3:30 geworden ongeveer. En we zijn bezig met de Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. De zevende jaargang nummer 39. 25 september 1971. Dit is Sandra en Andres.

binnenkomer en de vierde alarmschijf die we treffen in deze Radio Veronica Top 40. We zullen nog vijf alarmschijven treffen. Die staan allemaal in het linker rijtje. Ja, dit is niet de hoogste nieuwe binnenkomer. Only Lies Greenfield en Cook. Wat zeg je? Nee, nee, we hebben het niet over de algemene beschouwing. Hebben we het al over gehad. Hè? Nou, moeten we daar nou weer mee? Hè? Op nummer 28, een plaat die vorige week nieuw binnengekomen is. Op nummer 33, het heeft een hoog Willem Engel gehaald op de een of andere manier. For God's sake, give more power to the people van de Chillites. Luister maar eventjes heel goed.

28 in de Radio Veronica Top 40. For God's sake, give power to the people. Een beetje minder goede uitvoering van dit singeltje. Een beetje dof klinkt hier. G-Light, give power to the people, of for God's sake, give power to the people, op nummer 27, afkomstig van 22 in de vierde week notering. Een plaat van Perrin, en die vinden we later nog eens een keertje terug in de Nederlandse top 40.

Top 40 van 50 jaar geleden, 50 september 1971, werd deze top 40 uitgezonden op Radio Veronica. Ongeveer op dezelfde tijd, ook tussen 3 en 6. Maar dan wel vanaf het Radio Zendschip de Noorderneef voor de kust van Scheveningen. Radio Veronica stond uit op de 192 meter in de middengolf. En wij doen het gewoon netjes op DAB+ en online www.radioemlord.nl. Aquaviva, deze week op 26. 8 plaatsen winst in de tweede week notering. Vorige week nieuw binnen op nummer 34. En ik ga me niet wagen aan de titel, want het is een hele lange titel. Wat zeg je? Nee, dat gaat me vandaag niet lukken. Het is zaterdagmiddag. Het is Radio Emmeloord en we zitten hier heerlijk aan de blikjes thee. Is dat echt thee? Oké, geloof je wel, hè?

heerlijke, bijzondere platen staan er in de top 40 van 50 jaar geleden. 9x9, John Dummers en his famous music band. Nieuw binnen op nummer 24 in de Radio Veronica top 40. Ja, ja, wat vinden we ervan? Hè? Ja, zeg het maar, jongens. Radio Emmeloord, lekker digitaal op DAB+. En verder ook digitaal op www.radioemmeloord.nl. Helaas niet op de middengolf op dit moment. Is jammer. Ik bedoel, onze vrienden van Radio Nostalgia die geven ons op dit moment niet door. Dat vinden wij heel erg spijtig. Maar wie weet dat dat in de toekomst nog een keer gaat gebeuren. Het is 4:08 geworden op Emmeloord. Dus zaterdagmiddag en het programma wordt herhaald op de vrijdag erna. Dus mocht je op vrijdag luisteren, de tijd klopt nog wel, maar de datum klopt niet helemaal. Maar het is in ieder geval wel de top 40 van 50 jaar geleden. En ik hoop dat je er een beetje van geniet.

Tot zover dan het eerste uurtje gerichte hitgevoeligheid op Emmeloord. Radio Emmeloord, DAB+ en online www.radioemmeloord.nl. We hebben nog één plaat te gaan. Zullen die ook gelijk draaien? Ik bedoel, anders dan wordt hij zo weggedraaid voor het nieuws. Het is toch een beetje een zonde? Ja, zeker wel.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 4000 mensen overleden aan het ebola-virus en zijn er zo'n 8300 besmettingen geregistreerd. Dit is de grootste en dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet alle gevallen geregistreerd worden. Vooral het noorden en oosten worden zwaar getroffen. Het Huis Oranje-Nassau heeft omgerekend bijna 576 miljoen euro verdiend aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Vrijwel al dit geld, ruim 566 miljoen, kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. De overige verdiensten kwamen uit het octrooigebied van de West-Indische Compagnie, waarbij vrijwel niets werd verdiend aan transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40...

0: 40 van 50 jaar geleden op nummer 20, afkomstig van 26 in de derde week notering. Rare Earth and I Just Want to Celebrate. Het feestje op de radio, Radio M-Lord, de top 40, de Radio Veronica top 40 van 50 jaar geleden. Om precies te zijn, 25 september 1971, de zevende jaargang nummer 39. Uitgezonden vanaf het Radio Zenscript de Noordenij, verankerd voor de kust van Scheveningen, Radio Veronica op 192. En dat was op zich een goed idee.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
0: En ik wilde eigenlijk deze
1: alle
0: hebben.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

0: gewoon netjes uit Den Haag, hè. De Sandy Coast en Just a Friend. 12 minuten voor 4:30 op Radio Emmeloord, DAB+, www.radioemmeloord.nl.
1: Dit is de historische top 40.

De Rikkels in de derde week. Vier plaatsen winst. Vorige week op nummer 19. Deze week op nummer 15. Zonder het te weten. Ja. Dit stond destijds gewoon zeer regelmatig in de Radio Veronica Top 40. Dankzij de promotie van Radio Veronica. En Radio Noordzee RNI met de krachtige zenders op de AM 220 meter. En Radio Veronica op 192. Dat was inderdaad destijds een hartstikke goed idee. Ja, toch? Of niet soms? Poeran Flirt op nummer 14. Vorige week op nummer 9. Daar gaat de verkeerde kant op. Het is een voormalig alarmschijf in de achtste week notering. Radio Emmeloord op DAB+ en www.radioemmeloord.nl.

28 even flink doorgestegen naar nummer 13 in de tweede week notering. Heerlijk jongens. Het is bijna 4:30 op Radio Emmeloord met de allerbeste hits van 50 jaar geleden. De Radio Veronica Top 40 van 25 september 1971, de zevende jaargang, nummer 39. En het werd uitgegeven in een oplage van 160.000 euro.

0: We vinden in de Radio Veronica Top 40 op nummer 11. Vier plaatsen verlies in de 14e week notering. Wat zeg je? Wat zeg je? Wat is er aan de hand, jongens? Manuela, daar gaat het over toch? Ja. Een plaat met een echt verhaal, hè? Dat hadden we vroeger nog op de radio. Zeven minuten over 4:30. Oh, Manuela, zeg het maar, joh.
1: Manuela.
0: Mm-hmm. Ja, ik weet het.
1: Manuela.
0: Nou, het gaat volgens mij niet zo goed met Manuela. Ach, wat jammer nou toch. En ook deze plaat is op zijn retour.

daar is de zevende alarmschijf in de Radio Veronica Top 40. Vijf plaats winst voor Earth and Fire in de derde week notering. Storm and Thunder. Nou, hebben wij toch gelukkig niet zo last van. We hebben ook al de Riders onder Storm gehoord. Die stond op nummer 35, afkomstig van 29 in de negende week notering. Radio Emmeloord op DAB+, de Radio Veronica Top 40. De juiste tijd is 13 over half 5.

allereerste keer dat wij te maken kregen met Mout en McNeil. Wat een heerlijke plaat toch, hè? Hey You Love. Drie plaatsen verlies in de zesde week. Notering de Radio Veronica Top 40 op nummer 8. Vorige week stond hij nog op nummer 5. En hiervoor hoorde je The One Way Wind. Ook vijf plaatsen verlies voor de Cats. Een oud alarmschijf. Radio Emmeloord DAB+. Het is 11 minuten voor 5 geworden. We hebben nog een aantal platen voor het tijdstip van 5 uur. Wat, waaronder deze. Op nummer 7, Because I Love Majority One.

Daar is hij dan, de negende alarmschijf in de top 40 van 50 jaar geleden. Mary Blue van de Pop Tops op nummer 6. Afkomstig van 17 in de tweede week notering. Betekent dat hij vorige week dus nieuw binnenkwam op nummer 17. Het is een beetje aan het rommelen in de top 5 zo'n beetje. Ik zie toch een aardig wat verschillen wat betreft vorige week. Ja, wat verschuivingen. Het ziet er bijzonder uit allemaal. Het zal een beetje spannend worden, want krijgen we wel of geen nieuwe nummer 1 notering? Daar gaat het natuurlijk om in de Radio Veronica Top 40. Erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Gramofoon Detailhandelaren. En samengesteld uit gegevens van handel en industrie. De enige echte Nederlandse hitparade, de Radio Veronica Top 40.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er alle vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas een brede meerderheid haalt in de Tweede Kamer. Pro-Kamerlid Van Oosterhout steunt de wet momenteel niet, omdat ze vreest dat deze een financiële prikkel geeft om intensieve veehouderij in stand te houden. Dinsdag wordt er gestemd. Het Gelderse landgoed De Haar van failliet verklaarde ondernemer Henny van der Most is geveild voor 5,7 miljoen euro. Op het landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek werd 39 keer geboden. Van der Most had een schuld van circa 70 miljoen euro opgebouwd. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Het was een beetje een rommeltje in de top 5 van de top 40 van 50 jaar geleden. Op nummer 4 hoorde je voor het nieuws Black and White van Greyhound. Stond vorige week op nummer 2, deze week op nummer 4. Dus 2 plaatsen verlies. En Soldiers, Who Wants to be Heroes? Nou, die doet het goed hoor. 7 plaatsen winst in de 5e week notering. En op nummer 2 vinden we een plaat die vorige week op nummer 3 stond. Dus 1 plaatsje winst voor de Shocking Blue en de Blossom Lady. Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord. Op DAB Plus en online www.radioemmeloord.nl. De top 40, de Radio Veronica top 40 van 25 september 1971. Het staartje ervan en daarna de tipparade.

0: Het blijft een hele mooie, gezellige, vrolijke plaat. Shocking Blue en My Blossom Lady in de zesde week. Radio Veronica Top 40, één plaatsje winst. Zou die het redden? Zou die naar nummer 1 gaan? Het zou hartstikke mooi zijn. Maar op dit moment staat stationair op nummer 1 die bijzondere plaat van PRF. We hebben hem al eerder gezien in de Top 40. Morgito, en ik las op Facebook een heel aardig berichtje daarover. Maar dat is zo erg, dat kan ik niet vertellen.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.
0: Ze hebben er een Nederlandstalige versie van gemaakt destijds. Ja. Gaat over iets... ik zeg het echt niet. Ja, daarover.

Zo, ondertussen zijn we toegekomen aan de tipparade van 50 jaar geleden. Ik moet eerlijk zeggen, hij komt uit 1971, deze plaat. 25 september 1971 kwam hij nieuw binnen in de tipparade en ik was hem een soort van vergeten. Vela Quela, Ram in Junction. Bijzondere muziek en bijzondere, ja, bijzondere groepsnaam eigenlijk. Ja, wel goed. Radio Emmeloord op DAB+. En een singeltje met een dubbele A-kant. Dan zou je denken, wat bedoel je daar nou mee? Nou, normaal gesproken heb je een singeltje de A-kant en op de B-kant staat iets bijzonders. Hè? Gewoon de A-kant is de plaat met hitpotentie. Maar Rod Stewart die dacht van, nee, weet je wat? Ik maak een single met een dubbele A-kant en dan kun je zelf bepalen welke de beste is. Reason to Believe of Mackie May op nummer 29. Nieuw binnen in de tipparade.

hitparade nieuw binnen. Mira, Kokkie van der Palm of Kok van der Palm. En daarvoor zouden we moeten hebben gedraaid Jij en ik blijven bestaan van vader Abraham en de goede zonen. Ook nieuw binnen in de tipparade. Ja jongens, niet elke plaat draai ik, want daar heb ik helaas geen tijd voor. Hier bij Radio Emmeloord. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. De Radio Veronica Top 40 en de tipparade die destijds werd uitgezonden op 192. Goed idee, oftewel de 192 meter in de middengolf bij Radio Veronica.

nummer heet One Fine Morning. Maar als je het s'morgens vroeg draait, dan heb ik toch het idee dat je buren daar niet zo blij mee zijn. Het is vandaag Nationale Burendag, dus wees een beetje lief voor de buren. Zet de radio wat harder, zodat ze helemaal gratis kunnen meegenieten van Radio Emmeloord, de top 40 en de tipraden van 50 jaar geleden. Wat zeg je, is dat niet sympathiek? Nou, dat lijkt me hartstikke sociaal natuurlijk, want als we allemaal een radio moeten aanzetten, we hebben het allemaal gehoord, hè? Ja. We gaan er het komende jaar niet echt op vooruit. De gasprijzen die stijgen behoorlijk. En laten we gewoon even lekker de radio wat harder aanzetten. We hebben allemaal nog een beetje plezier van Radio Emmeloord. Zo, en dat was hem helemaal ten voeten uit. One Fine Morning, dat was Lighthouse.

Ilaila. Ja, ik vind dit wel een hele leuke, vrolijke plaat. Vrienden, de tipparade van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Het is 5:30. Nog een half uurtje. Dat betekent dat we ze uiteraard niet allemaal kunnen draaien. Maar dat had ik ook helemaal niet verwacht. Nee, dat had ik niet verwacht, hoor. Negen nieuwe binnenkomers in deze tipparade. Het is ongelooflijk, hè? 9 nieuwe binnenkomers en we zijn nu toegekomen aan de 6e nieuwe binnenkomer. Hey girl, don't bother me.

0: daar zijn ze weer, die prachtige Duitsstalige platen die zoveel werden gedraaid. Destijds op Radio Veronica en Radio Noordzee op 192 en 220.
1: I've been

Ike en Tina Turner. Ze waren nog bij Mekander. Op nummer 19 afkomstig van 11. I've been loving you too long. Ja, houd toch op, joh. 12 minuten over 5:30. Radio Emmeloord op DAB+. En online www.radioemmeloord.nl. Met de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden.

Nummer 9 in de tipparade van 50 jaar geleden. Live is a long song op nummer 9, afkomstig van 15. Oh, ik blijf het roepen. Er staan toch heel veel leuke platen in die top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. Maar er zitten ook platen bij waarvan ik denk, die was ik met reden vergeten. Dan behoorde deze plaat absoluut niet te horen. En deze ook niet. Oh, mooi, John Denver.

vrienden, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord, DAB+, online, www.radioemmeloord.nl. Mijn naam is Peter de Wit en ik presenteer de speciaal voor jou de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. Oftewel, de top 40 en de tipparade van 25 september 1971. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er weer aanstaande maandag met de Koffieradio. Dit programma wordt herhaald aanstaande vrijdag. En zaterdag is er weer een top 40 van 45 jaar geleden. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de collega's. En tot een volgende keer.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hey, hallo, goeie namiddag, goeie avond, goeie vrijdag namiddag, goeie vrijdagavond, goeie toch wenst. Welkom in deze 243ste uitzending van Hit Riders op vrijdag. En we hebben er zin in. Ja, we zijn goed gemutst vandaag. Ja, het weertje zit mee, het is lekker weertje buiten, toch wel. We kunnen niet klagen van de temperaturen van deze week ook. Nee, het was deze week ook nog eens de warmste dag gemeten sinds de metingen in september. Ja, oh, kijk eens aan zeg. Vandaag 2 oktober.

het wordt weer een druk programma, zo blijkt. Er is opnieuw een nieuwe tipper van de week. Ik heb hem gezocht in de buurt van Zuidoost-Vlaanderen deze keer. Ja, een dame die in Haaltert woont. Alweer, zeg maar, want ik dacht dat we een week of twee, drie terug ook iemand hadden uit die regio Haaltert. Toen hadden we Kelly Verschaven, weet je nog wel, ja. Die maakt haar debuut met haar eerste opname, haar eerste single Break Me. En die is intussen goed gelanceerd, zeg maar. Maar nu gaan we Lindsay, ja, die kent u ongetwijfeld als de zuster van Christophe. En ja, wie is Christophe? Die Christophe kent u van beide drie J's. In Nederland en in Vlaanderen kennen ze hem allemaal, Christophe. Lindsay, haar nieuwe single heet Duizend Keer Gevraagd en dat is deze week ook onze tipper van de week.

zus. Straks is dat Jacqueline. Ja, die zal er ook weer zijn met de rubriek Wat eten we vandaag? We hebben een shoebox klassieker en we hebben een popcorn oldie. Ja, jongens, wat gaan we daar doen? En intussen tijd ook nog.

programma. Ja, ik zou zeggen welkom in ons programma. Onze 243ste uitzending. En sjouw lijkt me nogal zo, ja. Ja, we maken er wel een soortje van soms. Een sjouw, ja, we maken er soms wel eens een sjouw van. Ja, dat kan je...

een klok van stem heeft die dame. Grace Jones en La Vie en Rose.

0: 1976 voor deze Catapult. En here we go.
1: Op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is...
0: Ja, dat loopt hier allemaal zo'n beetje, klein beetje fout precies. Ja.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Hitriders vlucht 707 op weg naar...

Shannon en Let the Music Play. Ja, ik kijk even op de klok. Het is 18 minuutjes over 5 uur. U luistert naar Hit Riders op vrijdag. Zometeen hoor je ook Jacqueline even anders woord hier in het eerste deel. In deel 2 komt zij terug met wat eten we vandaag.

0: TD en Back in Love Again. Intussen is Jacqueline binnengewipt hier in de studio. Goedemiddag Jacqueline. Hallo, hoe gaat het ermee?
1: Goedemiddag Jos.
0: Goedemiddag Jacqueline. Vertel eens, vandaag vrijdag 2 oktober, wat zijn de plannen voor vandaag nog?
1: Ja, dus van het weekend ga ik een citytripje doen, een weekendje Kortrijk.
0: Oeh, kijk eens aan. Ik had een vraagje, Jacqueline. Heb jij ook al een beetje voorbereid op de rubriek Wat eten we vandaag? Want die komt straks aan bod in deel 2. En dat zal zo rond 6:15 zijn. Intussen weten de luisteraars dat al. Heb je al iets voorbereid voor straks?
1: Ja, dat heb ik al gedaan.
0: Ja, en mag ik jou ook nog bedanken voor het drankje dat je mij zo net aangeboden hebt, Jacqueline. Ik ga het met veel smaak uitdrinken en ik hoop dat we nog een leuke show tegemoet gaan. Tot 7:00 vanavond, Jacqueline.
1: Ja, tot 7:00.
0: Straks. Tot straks, Jacqueline.
1: Tot straks.
0: Tot straks.

0: Ja, een echte 70s hit toch wel deze van Jutex. Ain't wanna bump no more, no big fat woman. Laat je nog regelmatig draaien hier op jouw geliefkoosde radiostation. En wat wij ook vergeten te zeggen waren bij het begin van onze show was, bedankt aan de voorgaande collega. Het was alweer leuk dat je voor ons programma maakte. En dat deden ook al een heleboel andere collega's sinds deze morgen 7 uur.
1: Vrijdag.
0: Het is zeker weekend, het is vrijdag vandaag, 2 oktober 2026. De dag dat Clouseau 3 maal het Koning Boudewijn Stadion uitverkoopt. 3 keer 50.000 man, jong. De broertjes Wouters doen het niet slecht, toch wel? Hier zijn ze met brandweer.

Het zusje van Christophe Lindsay de Bolle is haar volledige naam. En ze staat ook al, net als haar broer, even lang in de muziekwereld, zeg maar. Als de tipper van de week deze week, ik heb je 1000 keer gevraagd. En om nog eens even terug te komen op die Clouseau-concerten in het Koning Boudewijnstadion. Die gaan door op 4, 6 en 7 augustus. Volgend jaar. Tickets zijn allemaal uitverkocht intussen. 3 keer.

Ja, het ruikt duidelijk liefde in de lucht. Ik voel het, ik voel het hier in de studio. Ja, je komt dit tegen met Jacqueline natuurlijk. Als Jacqueline in de buurt komt, ja, dan voel je liefde. Love is in the air. Jean-Paul Young, wat een kanjer van een plaat, jongens. Maar dat kunnen we ook zeggen van deze plaat.

0: net als Patricia Pai had deze Anita Meijer een klok van een stem, jongens, jongens, jongens. Als je dan kijkt op Nederlands gebied toch wel. Why Tell Me Why. Ja, en vorige week hadden we ook zoiets als de keuzeplaat van de luisteraars. En er was een plaat die er toen uitviel. Want jullie kozen massaal voor de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. En ook Billy Idol werd gedraaid als tweede in het lijstje. Maar wie er uitviel was Toto met I'll Supply the Love uit 1979. En zij waren dus
1: de plaat die het net niet haalde.
0: Zometeen Bart van Leeuwen en de plaat en zijn verhaal. Maar eerst nog de plaat die het net niet haalde. Hier is

0: Ja, ze kwamen een paar tientallen stemmen tekort vorige week. Deze van Toto. Ze konden het niet opnemen tegen die Rolling Stones natuurlijk. Nee, daarvoor waren ze eigenlijk een klein beetje te klein. Je hoorde Toto en de plaat die het net niet haalde vorige week.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik zou het niet zeggen als je me nu zou zien, maar ik kan er niet meer tegen. Ook al zie ik er aan de buitenkant best vrolijk uit, diep van binnen knaagt er iets aan me. Daarom heb ik vandaag eindelijk de knoop doorgehakt. Morgen wordt namelijk de dag dat ik haar voor altijd ga verlaten. Ja, dat komt misschien als een onaangename verrassing, maar ik heb echt mijn best gedaan voor deze relatie. Ik heb gevochten en gestreden, maar het zit er helaas niet in. Jij bent namelijk veel te overheersend. Het is alsof je me hebt vastgelegd aan een ketting die ik niet meer los kan maken. Bovendien moet ik me altijd maar aanpassen aan jou. Ik moet worden zoals jij wilt dat ik ben. Nou, ik heb mijn portie ongeluk met jou wel gehad en daar wil ik nu wel eens vanaf. Weet je, ik voel me er eigenlijk helemaal niet verkeerd onder. Het moest er gewoon eens van komen en daarom heb ik er vrede mee. Dat is ook de reden dat ik er nu zo rustig onder ben. En ik zal ervoor blijven zorgen dat niemand iets aan me ziet als jij definitief uit mijn leven bent verdwenen. Ik blijf er heel relaxed onder. Net zo relaxed als op een zorgeloze zondagochtend.

0: plaat en zijn verhaal. En dus een plaat met een anekdote aan. Ik heb die ooit eens moeten draaien voor een koppel die ging trouwen. En ik moest die zeker 10 keer aan elkaar draaien. Intussen is het koppel beter wel al uit elkaar.
1: Pitwiders op vrijdag met Jos van den Bos.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

En niks is minder waar, hoor. Je hoort het. Spank! Jimmy Bohorn. Het is 5 minuutjes voor 6 uur. Bij deze maak ik graag afspraak voor het tweede deel van Hitwinders op deze vrijdagnamiddag. De 2e oktober 2026 in onze 243ste

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: show me love.
1: Dit is over op je radio.
0: Meer muziek en minder bla bla bla.
2: Have you ever heard of

de zenderhits, als je het mij vraagt. En dat kunnen we misschien ook wel zeggen van de volgende hit. Kent u deze nog?

0: de Tyrons, de captain of our ship. Ja, onze collega's van Radio Bene, die zijn momenteel op cruise. Die zitten in Spanje op dit ogenblik en daar is het niet zo goed weer in Valencia.
1: Jukebox Klassieker.

0: Jongens, ik krijg er rillingen van op mijn armen. Mijn haar staat omhoog op mijn armen.
1: Ja!
0: Wat een plaat, jongens. De jukebox klassieker van deze week. John Horton uit 1972. Ja, en volgende week is het Fiesta Blanca. De witte feesten, zoals wij dat noemen.
2: Weer of geen weer, Jules van der Mos is er weer.
0: Ja, en wie daar ook gaat zijn is Frank Galan samen met Christophe en Danny Christian en nog zoveel anderen. Op 6 oktober dus in Spanje, Torrevieja, Fiesta Blanca.

0: normaal gezien Hink, dat is het dialectjes. Hink, André Gazes Junior, ook op de Witte Feesten optreden, maar hij heeft al zijn concerten afgezegd, omdat hij zijn stem zo gezegd kwijt in. Ja. Misschien heeft hij ze intussen al gevonden. André, heb je de stem al teruggevonden intussen? Ja. En hij heeft zich laten vervangen door Christophe uit Denderleeuw. Ja, die gaat blij zijn natuurlijk dat hij ook eens mag optreden op Fiesta Blanca. Heeft ook een buitenverblijf, maar dat is niet in Tor Evieca. Je hoort Frank Halland en Bailame.
1: Deze nog.
0: Ja, en Frank Halland treedt eigenlijk een beetje in de voetsporen van Wiltura. Kijk er altijd naar op. En kwam de man ook regelmatig tegen in een taverne in Aalst in Zuidoost-Vlaanderen, waar Arthur Blankaert af en toe nog wel eens binnenwipte nadat hij een optreden had gedaan in de regio Zuidoost-Vlaanderen. Frank Halland was ook regelmatig de gast in de cocoon bij Walter Sonck. En daar heeft hij misschien de knijpen van het vak geleerd in de karaokebar.

Ja, Wiltura deed zijn inspiratie duidelijk op bij de Griekse muziek. Speel Bouzouki, zong hij in de jaren 70. Moet dat zo wat geweest zijn, dacht ik. Ik zal het eens even moeten laten opzoeken door Roos Wijnand. Zij weet daar alles van Arthur Blankaert. Laten we zeggen dat we de plaat voor haar speciaal gedraaid hebben nu.

0: deze vrijdag de 2e oktober in onze 243ste uitzending die vol zit met...
1: De beste hits.
2: De beste hits.

Ja, je moet het hier wel gaan weten, Matthias. Matthias Rijn, verdampt, ik liep dich niet. Wat zal het nu zijn? Hou je er nu van of hou je er nu niet van? Het was in ieder geval een geweldig grote hit in 2012. Verdampt, ik liep dich niet van Matthias Rijn. En dit was ook een grote hit in die 80s. Midnight Oil and the Beds Are Burning. Zometeen de keuzeplaat van de luisteraars.

0: Star Burning Midnight Oil. Wat een schitterende plaat, toch wel, dames en heren. Ja, het is even kijken, een tweetal minuutjes over de klok van 6:30. Dat betekent, het is tijd voor het verdict wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. En er stonden terug 3 laureaten online sinds dinsdag namiddag. En er is weer massaal gestemd, zie ik. Oh, waarvoor dank, lieve luisteraars. Ik vermoed zo'n kleine 100-tal mensen hebben hun stem uitgebracht. En ik ga eens even overlopen hoe het zat. Als eerst in het rijtje stond Ronnie en de Ronnies met weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Ja, 1967 zaten we daar. En ik tik even hier aan op de computer. Hoeveel stemmen dat daarvoor binnengekomen zijn, dat zijn er 21%. Niet slecht. Tweede in dit rijtje, Jules de Saint, Le Tandien, 1975. Och jongens, kijk eens aan. 71% van onze luisteraars stemden op deze Jules de Saint uit 1975. Ja, het heeft waarschijnlijk iets te maken met het weer. Ja, we zitten eigenlijk met onze beide voeten in de herfst en je zou denken dat we terug in de zomer gecatapulteerd zijn. Ja, die seizoenen, ja, het ligt allemaal zo'n beetje door elkaar toch wel. Als je ziet, dan in Spanje is het dan weer minder goed weer. En dan derde in het rijtje hadden we een nummer van Nancy Boyd en de Capellos. Let's hang on to what we got. En je weet wel, uit 1987, dat kreeg zomaar eventjes 7% van de stemmen. Dus als we eens even goed resumeren, dan zien we dat Jules de Saint gaat lopen met het meeste van de voorkeurstemmen. 71%, lieve luisteraars. En dat betekent dat Jules de Saint deze week de keuzeplaat van de luisteraars is.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.
2: Jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an, il y a un siècle.

Wat een geweldige plaat toch wel. En wat een geweldig aantal stemmen kreeg die Judas Saint. 71% van de luisteraars stemden op deze Judas Saint met Le Thé d'Andien. En dat deed onder andere Anneke van der Stappen. En zie ik, ook Guy de Maagd stemde op Judas Saint. Dat deed ook Hannibal Hector. Ik noem even een paar mensen op die hier in het lijstje terug te vinden zijn. Linda Verhoeven stemde ook op Judas Saint. Ook Vivianne Bogaert. Hallo Vivian, alles goed? Paul Lammens, Rita Lawaert en Lieve Timmermans. Ja, dat zijn er eigenlijk een paar die ik opnoem. Maar dan is er ook nog die plaat van Ronnie en de Ronnies. En die kreeg ook 21% van de stemmen. En daarop stemden onder andere Gislijn Vermeijren. Even kijken wie er nog allemaal op stemde. Ellen Zijdemaker, Johan Gendry.

Ronnie en de Ronnies, 1967. Goed voor 21% van de stemmen in de lijst met laureaten voor de keuzeplaat van de luisteraars. Dus Judas ging lopen met de pluimen al, met 71%. Toch wel geweldig, toch wel een geweldig nummer. Zometeen komt Jacqueline aan. Eerst nog deze van Bonnie Raitt.

0: geweldig nummer uit 1989 van Bonnie Raitt. A Thing Called Love. Ja, er is ook zo'n ding dat noemt als Jacqueline Segers. En zij is hier intussen in de studio binnengewipt.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: avond, Jacqueline. Want ja, intussen is het toch al avond. Het is 14 voor 7 bijna. Vertel het eens, Jacqueline. Wat schaft de pot in de rubriek? Wat eten we vandaag?
1: Goedenavond, Jos.
0: Goedenavond, Jacqueline.
1: Ja.
0: Oh, by the way, nog even meegeven. Dus het glas cava heeft me enorm goed

0: bladeren. Is het u ook al opgevallen, Jacqueline, dat de bladeren massaal van de bomen vallen?
1: Ja, ja, ze vallen al een tijdje af.
0: Ja, ja, dat is waar. Door de warmte zijn ze eigenlijk al een goede maand aan het afvallen.
1: Ja, dus ze zijn vroeger afgevallen, hè?
0: Ja, nu is het echt wel met alle gakken over de sloot om het elke dag proper te krijgen en proper te houden. Maar we hebben er wel iets op gevonden, Jacqueline.
1: Ja, we hebben
0: vertel
1: er
0: eens,
1: gisteren,
0: vertel eens.
1: Ja, we wat hebben gisteren we? Dus ja? daar zo een nieuw dingetje voor gekocht.
0: Ja?
1: Van Gardena of
0: van Gardena, ja. Ja. Sorry dat we reclame maken, dames en heren. Ja, maar ja, het machientje, het verbruikt geen benzine. En het maakt geen lawaai. Dat is belangrijk. En je moet er gewoon, zoals een grasmachine van vroeger, je moet er gewoon mee over het gras rijden. En als je het goed afstelt, dan neemt het alle blaadjes die op het gras liggen mee. Gezellig toch?
1: Ja, maar de natte blaadjes, ik denk voor de natte blaadjes dat die daar gaan
0: natuurlijk
1: aanplakken.
0: Ik denk dat je het beste doet als de bladeren een beetje gedroogd zijn. Dus met andere woorden, als het water giet, moet je er niet mee buiten komen.
1: Best niet aan beginnen.
0: Nee, best niet dan. Jacqueline, bedankt voor jouw bijdrage hier met de rubriek Wat eten we vandaag. En ik ga speciaal voor jou deze plaat draaien van Village People. Is dat goed voor jou?
1: Ja, dat is prima voor mij.
0: Kom je volgende week terug?
1: Ja, dan ben ik daar weer bij.
0: Oké, tot volgende week. De groetjes nog. Doei!
1: Fijn weekend. Doei!
0: Dag, Jacqueline.

0: Ja, een maand of twee, drie terug moesten we ook nog afscheid nemen van een groepslid van deze Village People. Je hoorde YMCA.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

Intussen neem ik afscheid van jullie. Bedankt voor het luisteren naar deze 243ste Hit Riders op vrijdag. Tot volgende week vrijdag, dan zijn we er weer. Took time for me to know.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
3: De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Heralding a new big sound of music and news over London. This is a KING test transmission. King Radio is number one British radio, and this is KING's Sousa Time. Our broadcast for brighter programs will shortly begin.
5: It's all gone wrong.
6: And it was my fault, not
5: yours. It was his fault, it's not my fault. Don't sack me, please. Help, help, oh mum, help. Hello there, welcome to this week's Bar of Years with me, Paul Peters, and we're starting with this one from the Fantastics.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij de Country Corner. We begonnen alweer met een oudje, maar liefst 22 jaar geleden kwam dit nummer uit. Een nummer van Lee Ann Womack en Never Again Again. Nou, ik kan u zeggen dat alle ingrediënten weer in de show zitten. Betekent dat we zometeen toe zijn aan de country gospelplaat voor vandaag. Zo halverwege het eerste uur juist de instrumentale aflossen. En erachteraan doen we dan gewoon de drie van. Gewapend hier in de studio met een heerlijke, lekkere bak cappuccino. En met mijn favoriete koek erlangs, de roze. Ja. We gaan zo meteen naar de country gospelplaat voor vandaag, ook een hele bijzondere. Want de dame die hem zingt, die heeft misschien hem wel ontmoet, als je erin gelooft. En dan zult u denken, ja Fred, we zijn nou weer cryptisch aan het ahoeren misschien wel. Weet je, nou dat valt mee. Maar we gaan naar Dolly Parton. Ze is niet meer onder ons, maar wel een prachtig gospelnummer opgenomen. Het gospelnummer heet Yes, I See God. En misschien heeft ze dat wel gedaan. Dus vandaag, de country gospelplaat voor vandaag... afkomstig van Dolly Parton.

George Strait in de show. En een prachtig nummer, True. Daarvoor Dolly Parton, de country gospelplaat voor vandaag. Met Yes, I See God. De volgende dame die klaar staat in ons lijstje is de dochter van June Carter. En die dochter die heeft ze gekregen samen met haar eerste echtgenoot Carl Smit. Zij was eerst dus getrouwd met Carl Smit en daarna later met Johnny Cash. Dus uit haar eerste huwelijk is deze dame voortgekomen. We hebben het over Carlene Carter met het prachtige nummer Baby Ride Easy. Geboren in 1955 deze dame. Dus toch wel enige invloed in de countrymuziek.

En dit was zijn stiefdochter dus van de Johnny Cash. Tijdens het vorige huwelijk van June Card. En soms bent u wel eens gewend hier in de Country Corner dat wij helemaal vooruit gaan. Dus naar de nieuwe country muziek. Maar soms ook wel een heel eind terug gaan. Nou, dit is, nou, ik mag zeggen, dit is wel een heel eind terug. Want we gaan maar liefst 112 jaar, luister goed, 112 jaar terug. We gaan naar 1914. Dat is een eind geleden. Toen is deze man die we zometeen gaan beluisteren geboren. Hij is op 5 juni 1940 geboren in Arizona, in Douglas, Verenigde Staten. En hij is bekend geworden door één liedje. En het liedje, dat is door vele artiesten vertolkt en wordt nog steeds vertolkt door iedereen. Maar eigenlijk is dit dus de enige echte originele. Geschreven in pak een beet 1948, dat dit liedje bekend werd. Deze man is overleden op 13 december 1963. Hij werd maar 49 jaar oud. Hij overlapt dus ook aan kanker. Maar dit enige liedje wat u nu gaat horen uit 1948 is de enige echte originele. We gaan naar Stan Jones. Misschien nooit van gehoord, maar het liedje wel. MUZIEK

Ook hij is bij ons in de lijst opgenomen. Alan Jackson en The Little Witty. Daarvoor Stan Jones van een heel, heel eind geleden. Nummer kwam uit 1948. Zelf deze man geboren in 1914. En de Ghost Riders in the Sky. De enige echte originele. En van een heel eind terug naar september 2026.

zo zijn we weer halverwege het eerste uur gekomen. Betekent dat we hebben geluisterd naar de Green Green Grass of Home van Poortenwegener uit 1965. En daarna Lord Green natuurlijk op zijn stuurgitaar met de Marine Seam. Uit 2011 kwam dat album. Opnieuw opgenomen dus. Maar we gaan zo meteen zo langzamerhand toe naar de drie van...

werd een studioalbum. En dat werd, ik wil de naam eigenlijk niet noemen. Het werd op 2 maart 1987 werd het uitgebracht. Tenminste, de eerste keer dat ze het met z'n drieën samen deden. Ze hebben een aantal Grammy's in de wacht gesleept in 87 voor dat album dus. Maar in 1999 deden ze het nog eens een keertje dubbel over. Want toen werd het naam plus 2 erachter. En in 2016, toen hadden ze de complete collection nog eens een keer uitgebracht. Nou, ik praat natuurlijk nu allerlei dingen uit dat ik denk van, ja, waar heeft hij het nou eens over? Nou, het gaat om Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris. Ze noemden zich toen Trio. Deze zangeressen die vonden elkaar. Natuurlijk, ze hadden allemaal een country achtergrond. En waardering natuurlijk voor hun werk. In 1975 deden ze een optreden in de televisieshow van Dolly Parton. En daar ontstond dan het plan om met z'n drieën wat te gaan maken. En zo kwam dus dat trio-album op de plank. De eerste opnames die bleven echter op de plank liggen, want ze hadden natuurlijk allerlei verplichtingen bij hun eigen platenzaken. Dus ze konden het niet zomaar opnemen. Toen is in 1987 toch Trio 1 ontstaan, waar wij 2 nummers van gaan draaien. Als eerste Those Memories of You en als derde To Know Him Is To Love For Him. Dat prachtige nummer. Ertussenin een van Trio 2, oftewel die in 1999 uitkwam. En daar komt het prachtige nummer van uit, High Sierra. En dat gaan we draaien als nummer 2 op onze lijstje. Dus vandaag in de 3 van 3 dames, Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris. Oftewel, Trio 2.

Terug naar het jaar 1987, om precies te zijn, 2 maart 87, brachten ze het album Trio uit. Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt verkochten maar liefst 4 miljoen platen en haalden met dit album 2 Grammys. U hoorde To Know Him Is To Love Him, daarvoor High Sierra van Trio 2. En we begonnen met Those Memories of You. Nogmaals, Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dat allemaal hier in de Country Corner. En als je het dan over een trio hebt, dan zie ik hier op mijn computer staan duet. Maar het is eigenlijk geen duet, want het is een trio. Want we gaan luisteren naar Lori Morgan en ze zingt het samen met Travis Tritt en Vince Gill. Dan zijn ze toch ook met z'n drieën? Hier is de Stepping Stones.

Terug naar het jaartal 2017. I Will Fly, Dick van Altena. Natuurlijk het Nederlands product hier in de Country Corner. Terug naar 2026. En wie maakt er nou een liedje over je achtertuin?

We gaan zo meteen naar deel 2 van de Country Corner en nemen afscheid van Diamond Rio en 10 Feet Away. We gaan zo meteen even naar de onderbreking en dan komen we terug met deel 2 van de Country Corner, want natuurlijk nog een uur te gaan, heerlijk. En we gaan de 3 van natuurlijk in de eer herstellen samen met de letter L van Leo. Dus tot zometeen na de onderbreking. Tot zo!

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Premier Jette begrijpt dat mensen de onduidelijkheid rond box 3 niet meer volgen. Het plan om kleine spaarders te belasten werd na anderhalve dag teruggedraaid. Minister Heijnen gaf toe de dekking onvoldoende te hebben doordacht. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Villa Thalia in Rotterdam is 24 uur gesloten op bevel van burgemeester Carola Schouten vanwege een concrete dreiging tegen rapper Joey AK. Hij zou er om 11 uur 's avonds optreden. Eerder kreeg hij een gebiedsverbod, maar dat werd vanochtend door de rechter vernietigd. De rechtbank Den Haag bepaalt dat strengere regels voor gezinshereniging ook gelden voor eerdere aanvragen. Twee Syriërs met subsidiaire bescherming verloren hun zaak tegen de IND. Sinds 12 juni geldt een wachttijd van 2 jaar en geschikte woonruimte. De advocaat gaat in hoger beroep. De Amerikaanse ambassade in Brazilië schort consulaire diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade is volledig gesloten. De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is zondag. Jair Bolsonaro's zoon neemt het op tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio aan.

Luisteraars, welkom bij deel 2 van de Country Corner. En zoals u dat in onze zomermaanden gewend was, gaan we er gewoon lekker mee door, want er zijn zoveel fantastische reacties binnengekomen bij Fred's Country Corner. Van luisteraars die het gewoon leuk vinden, het tweede uur. Drie nummers van één en dezelfde artiest en dan hebben we er ook nog een letter aan gekoppeld. Inmiddels beland bij de letter L, de L van Leo of van Leo of wat dergelijks. Leonard. Lovietje. Maar dus een artiest met de letter L of in de voornaam, achternaam of iets dergelijks. Kan het een groep zijn, kan het dame zijn, kan een heer zijn, alles kan. Maar er moet wel een L in voorkomen. En daar gaan we dus drie nummers van elkaar, van die artiest gaan we dan achter elkaar draaien. En het is het team van de Country Corner weer gelukt om een uur L

van Patty Loveless. De achternaam dus met de L. En daar gaan we dus ook mee starten in dit tweede uur. De drie volgende nummers gaat u beluisteren. You Are Everything, Go On en The Lonely Side of Love. De eerste drie dus in de tweede uur van de Country Corner. Hier is Patty Loveless.

Loveless hier in Fred's Country Corner. The Lonely Side of Love, Go On and You Are My Everything. We gaan door met de volgende artiesten, oftewel een groep. Ze heten Lone Star. Ook van hun drie nummers achter elkaar. Natuurlijk, we zijn bezig met de letter

van niemand minder dan Lynn Anderson. Top of the World, The Blue Bayou en natuurlijk het fantastische Rose Garden. En we hebben nog meer dames in de show met de letter L. Ze was de compagnon van Conway Twitty. En dan hebben we het over een dubbel L. Want dan hebben we het over Loretta Lynn. En zij komt

De dame die samen zong met Conway Twitty. Enige duetalbums opgenomen. Maar nu in er eentje, Loretta Lynn. And I Fall to Pieces, The Coal Miner's Daughter. And Keep on the Sunny Side. De volgende artiest die we klaar hebben staan, ja, die heb ik niet zo vaak gedraaid in de Country Corner. Dus dan werd het zo langzamerhand wel een keer tijd. We gaan zometeen luisteren naar Lyle Lovett. Hij deed ook altijd mee met de grote mannen. En daar beginnen we eigenlijk ook mee, want hij begint met het nummer Roll Me Up and Smoke Me When I Die. Nou, dat gaat dan gewoon over Shaggy. Ja, toch? Roll Me Up and Smoke Me When I Die. Daar zingt hij samen onder andere met Willie Nelson, Jimmy Buffett, Emmylou Harris. Wat zie ik nog meer staan? Eric Church, George Strait, Sheryl Crow, Emmylou Harris. Noem er maar een paar op. En hij zingt daar dus ook op mee op dat nummer. Daarna krijg je het nummer wat u eigenlijk gewend bent van mij. Van Don Williams en Emmylou Harris. Hij heeft het ooit ook eens op een album gezet. If I Needed You. Op een hele andere manier gezongen. Maar luister daar ook eens naar. En daarna als laatste Farther Down the Line. Vandaag dus weer drie nummers, maar dan weer de letter L. Hier is Lyle Lovett.

Dit is de Country Corner. Mocht u een berichtje achter willen laten, kan dit via sms of WhatsApp op telefoonnummer 06 30 30.

Vriendnummers van deze man hier in de Country Corner. Lyle Lovett heet hij. En Father Down the Line. Daarvoor het nummer eigenlijk van Emmylou Harris en Don Williams. Maar dit keer vertolkt dus door deze man. If I Needed You. En daarvoor de samenwerkingsverband met Willie Nelson. Onder andere Jimmy Buffett, Emmylou Harris. Roll Me Up and Smoke Me When I Die. We gaan naar de laatste drie. En de laatste drie is van een dame. En we gaan naar haar nieuwste single luisteren. En daarna twee klassiekers. Luister mee naar Obolo, oftewel Ilse de Lange. Hier is Something Good. Daarna twee nummers van Dolly Parton. Coat of Many Colors. And I Will Always Love You. Het staartje van deze Country Corner. Geniet er nog even van.

Is dit mooi of is dit mooi? Ilse de Lange met The Coat of Many Colors. En daarvoor haar nieuwste single Something Good. Ik ga nu alvast afscheid van u nemen. Want het laatste nummer is ook zo'n prachtig nummer. En wil ik graag helemaal aan u laten horen in deze Country Corner voor vandaag. Ik bedank u voor het luisteren. En ik hoop dat u ook volgende week weer de Country Corner weet te vinden. Tot volgende week. En de groetjes allemaal. Hoi hoi.

Hier is de laatste van Ilse de Lange. Maak er een mooie avond van. I will always love you. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Jesselgus beweerde dat de VVD tientallen nieuwe leden had gewonnen na de aangepaste kabinetsplannen, maar verzweeg dat er tussen dinsdagavond en donderdag 78 opzeggingen binnenkwamen. Tegenover 21 nieuwe aanmeldingen is dat een fors ledenverlies. Oud-bewindspersoon Fred Teven waarschuwde dat de partij uitkijkt, wil ze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten behouden. Buckingham Palace heeft vrijdag bekendgemaakt dat koning Charles tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied het Britse slavernijverleden niet zal vermijden. Charles reist samen met koningin Camilla naar de Bahama's, Guyana, Antigua en Barbados. Tussen de 15e en 19e eeuw werden 12,5 miljoen Afrikanen tot slaaf gemaakt, waarvan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk was voor het transport van 3,2 miljoen. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorige week werden klanten van bezorgdienst Flink rechtstreeks door hackers benaderd met een losgeldeis van 10 tot 15 euro in cryptogeld. Maar niemand betaalde. Experts spreken van datalekmoeheid. Consumenten maken zich nauwelijks zorgen om datalekken, terwijl dit jaar al tientallen grote organisaties werden gehackt, waarbij honderdduizenden klantgegevens werden buitgemaakt. De Amerikaanse ambassade in Brazilië heeft haar consulaire diensten opgeschort vanwege veiligheidszorgen, terwijl de Australische ambassade volledig gesloten is. De reden voor de dreiging is onbekend. Komende zondag vindt de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaats, waarbij een zoon van Jair Bolsonaro het opneemt tegen president Lula da Silva. Smartphonefabrikanten verhogen de prijzen door een tekort aan geheugenchips. Google heeft de Pixel 10 à $100 duurder gemaakt. Samsung verhoogde de prijzen van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra met hetzelfde bedrag. Het tekort komt door de sterke groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ook Apple verhoogde eerder de prijzen van MacBooks en iPads. Landen van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, eisen dat Nicaragua weer eerlijke verkiezingen mogelijk maakt en politieke gevangenen vrijlaat. Ze dreigen met maatregelen als president Daniel Ortega de uitsluiting van oppositiepartijen niet terugdraait. Ortega heeft gezegd dat de oppositie nooit meer mag meedoen aan verkiezingen. Nicaragua stapte in 2023 uit de OAS. VVD-leider Dylan Jesselgus heeft gezegd dat tientallen nieuwe leden zich hebben aangemeld na de aangepaste kabinetsplannen. Tegelijk hebben tussen dinsdag en donderdag 78 VVD-leden hun lidmaatschap opgezegd. Er kwamen 21 nieuwe leden bij. Binnen de partij is ontevredenheid over onder meer de hogere belasting in box 3 en de plannen voor de sociale zekerheid. Het weer, nog even. Vanavond blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 19 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.